Door zijn amateur. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben bij dag, dat dacht ik het aan ik deed. Ik ben bij dag, dan ben ik aan het. Ik ga maar zo door zijn amateur.